0: paper must be home.
1: Kan je zo wakker blijven?
2: Yo, Ellie. Yo, Jespie. 3.